Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznojazzradio.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag The Cutest Little Babyface, een portret van Hammond-organist Babyface Ouellette. We beginnen met Face to Face.

Je hoorde Babyface Ouellette met Face to Face. Op tenorsaxofoon Fred Jackson, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Babyface Ouellette is een van die footnote in de jazz die liefhebbers blijven fascineren. Ouellette nam maar 4 platen op, 2 voor Blue Note in 1961 en 2 voor Argo in 1964. 2 zeldzame gastrollen speelde Ouellette op Here It Is van alt-saxofonist Lou Donaldson en Grant's First Stand van gitarist Grant Green. Aan deze mythe draagt ook bij dat er van zijn levenswandel weinig bekend is. Waar het niet dat journalist Bobby Tanzello, met behulp van orgelprofessor Pete Falico, in 2019 een en ander boven water kreeg. Roosevelt Babyface Ouellette werd geboren op de tegenwoordig beladen dag van 11 september. Het is onduidelijk of het nu 1934 of 36 was en of het was in New Orleans of in Little Rock. In ieder geval groeide Ouellette op in Little Rock, Arkansas. Toevallig ook de geboorteplaats van jazzliefhebber Bill Clinton. Men noemde de jongeman al snel Babyface vanwege zijn jongensachtige gelaat. Ouellette speelde als kind al piano en orgel in de kerk. Eenmaal volwassen toerde Ouellette met gospel en rhythm and blues groepen, onder andere met Johnny Otis en Big J. McNeely. Zelf maakte hij een paar singeltjes als pianist en zanger op VJ met tenorsaxofonist Red Holloway. Ouellette reigt jarenlang door het hele land zogenaamde one-nighters aan elkaar. Chicago is een reguliere tussenstop. Daar pakt Ouellette onder invloed van pionier Jimmy Smith het Hammond-orgel op. Met Smith, waarmee hij ook samen speelt, heeft Ouellette de passie voor Charlie Parker gemeen. In 1960 doet Ouellette New York aan, waar heel snel opgemerkt wordt door Alfred Lion, baas van Blue Note. In het luttele tijdsbestek van een week neemt Ouellette de muziek op die hem zijn reputatie hebben verleend. Ouellette's stijl is een opmerkelijke mix van bebop en het gevoel van gospel en rhythm and blues. De clichévrije stroom van ideeën mag er zijn. Op 23 januari 1961 speelt Ouellette mee op de plaat Here It Is van Lou Donaldson. Op 28 januari op Grant's First Stand van Grant Green. 2 dagen later, 30 januari, vertrok Ouellette als leider uit de studio van Rudy Van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey, met de sessie Face to Face op zijn cv. Achtereenvolgens hoor je de slow blues Here It Is van Lou Donaldson, Baby's Minor van Grant Green en Whatever Lola Wants van Babyface. Ben Dixon neemt op al deze sessies de drums voor zijn rekening. In mei 1961 neemt Ouellette zijn 2e Blue Note plaat op, Stop and Listen. We draaien Stop and Listen en They Can't Take That Away From Me. Wederom Grant Green, gitaar, Ben Dixon, drums.

Dat waren Lou Donaldson en Babyface Ouellette met Here It Is. Grant Green en Babyface Ouellette met Baby's Minor Lope. En Babyface Ouellette met Whatever Lola Wants, Stop and Listen. En tenslotte They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Ouellette in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer dat Ouellette met justitie in aanraking kwam. In ieder geval begint Ouellette na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Ouellette in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en R&B georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst Dad's Theme met op gitaar Ben White, drums Eugene Bass. Daarna Behind the Eighth Ball en de traditional Just a Closer Walk with You. Op gitaar Ben White, drums Gerald Donovan. De eropvolgende jaren is Ouellette van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij nog op in Chicago. Babyface Ouellette sterft in 1971 aan een longontsteking.

Dat was Babyface Willette met Death Theme, Behind the Eighth Wall and Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grace, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnolds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dat waren Lou Donaldson en Babyface Willette met Here Tis, Grant Green en Babyface Willette met Baby's Minor Loop en Babyface Willette's Whatever Lola Wants, Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Willette in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer trouwens dat Willette met justitie in aanraking was gekomen. In ieder geval begint hij na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Willette in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en rhythm and blues georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst That Theme met op gitaar Ben White en drums Eugene Bass. Daarna Behind the Ball en the traditional Just a Closer Walk with Dee. Op gitaar Ben White en drums Gerald Donovan. De daaropvolgende jaren is Willette van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij op in Chicago. Hij stierf in 1971 aan een longontsteking.

Dat was Babyface Willette met Dad's Theme, Behind the 8 Ball and Just a Closer Walk with Dee. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom, Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Burkens.

you. And y'all out in radio land, I don't know if we started or not.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznojazz@techio.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Groove and Grease over Soul Jazz. Het is samengesteld door François van der Linden en deze aflevering die gaat over de Three Sounds. Te beginnen met St. Thomas.

U luistert naar het programma Groove and Grease en daarin staan centraal de Three Sounds. Ze begonnen deze aflevering met St. Thomas van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Good Deal uit 1959. Wat was de Three Sounds toch een ongemeen populair pianotrio? De groep bestond uit pianist Gene Harris, bassist Andrew Simpkins en drummer L. Dodi en nam in de jaren 60 een hele reeks platen op bij Blue Note, Mercury en Limelight. En je kon ze in die tijd horen spelen van de Oostkust tot de Midwest en het Westen van Amerika. En een paar jaar geleden verscheen er nog een uitgave van het Resonance label met opnames van de Three Sounds in de Penthouse Club in Seattle. En daar etaleerde Gene Harris en zijn kameraden de specialiteit die ze na een wat brave start op Blue Note uitdiepte, namelijk toegankelijke en swingende mainstream jazz en soul jazz. Een standard hier, een blues daar. En, niet te vergeten, een dosis covers van bekende popsongs. En zo hoort u later een fragment van de opname in The Penthouse. Nu eerst Three Little Words, afkomstig van de plaat LD plus 3. De Three Sounds begeleiden hier een andere populaire collega van het Blue Note label, namelijk alt-saxofonist Lou Donaldson. Daarna hoort u Parker's Pet van Gene Harris en Just Squeeze Me van Duke Ellington, beide opgenomen in 1960. En dan gaan we verder met Slow Blues, G, Baby, Ain't I Good to You. Hierin begeleidde de Three Sounds de soulvolle tenorsaxofonist Stanley Turrentine. En dan volgt Kilchaders Black Orchid uit 1962 en als laatste in de blok Red Down Front van Gene Harris. Dat verscheen op de Mercury plaat Some Like It Modern, eind 1963.

Dat waren de Three Sounds met Three Little Words, Parker's Pet, Just Squeeze Me, Gee Baby Ain't I Good to You, Black Orchid en als laatste Red Down Front. En we gaan verder met de eerder beloofde opname van de Penthouse Club in Seattle. Dat is Girl Talk van Neil Hefti, in 1964 opgenomen. Daarna Mohair Sam, bekend van Charlie Rich. De Three Sounds namen het in 1966 live op in de London House in Chicago. En dan volgt de traditional Shorten, Brad en Cold Water Flat, beide met ondersteuning van een orkest. En vervolgens Harper's Valley, PTA. Het country nummer was een hit voor Gene C. Reilly in juli 1968. En de Three Sounds waren er snel bij en namen het meteen op in september voor de Blue Note plaat Elegant Soul. Dan gaan we eindigen met Funky Palette live in het IT Club in Los Angeles in 1970. Inmiddels waren toen Simpkins en Dodie ingeruild voor bassist Henry Falcon en drummer Carl Burnett. In 1971 ging Gene Harris solo verder. En we mogen wel stellen dat weinigen het blues-idiom zo indrukwekkend voor het voetlicht hebben gebracht als Gene Harris. Harris, u weet het waarschijnlijk, overleed in 1966.

Dat was Eddie Lewis met Nardis, Blue Tempo, Hot House, No Smoking, You've Changed and Don't Want Nothing. In dit laatste blokje muziek twee Bob-klassiekers en ze komen van de platen A L'Orgue volume 1 en 2 uit 1973. Van Dizzy Gillespie is Night in Tunisia en van Oscar Pettiford Bohemia After Dark. Op gitaar Jimmy Gurley en op drums Kenny Clarke. Op Night in Tunisia ook bassist Guy Patterson.

0: Dat was Eddie Louise met Night in Tunisia en Bohemia After Dark. En dit was Groove and Grease, een programma over...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom, jazz non jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebouw Deur.

tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linde. Vandaag Rat-a-ca-tate, een aflevering over tenorsaxofonist Buddy Tate. En we beginnen met Tate-a-tate.

Je hoorde Buddy Tate met Tate Tate. Het staat op het gelijknamig album op Swingville uit 1960. Op trompet Clark Terry, piano Tommy Flanagan, bas Larry Gales en drums Art Taylor. Tenorsaxofonist Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas in 1913. Hij behoorde tot de zogenaamde Texas Tenors, met een grote sound en stevig spel doordrongen van de blues. Tate toerde in de jaren 30 met de Midwesterse Territorial Bands van Andy Kirk, Troy Floyd en Nat Towles. In 1939 verving hij zijn grote held Herschel Evans, die in dat jaar overleed. En hij verving hem bij de Count Basie Band. Tate bleef bij Basie tot 1948. Daarna genoot hij een indrukwekkende betrekking van 20 jaar bij de Harlem Celebrity Club in New York. Vanaf de jaren 70 was Tate een graag geziene gast op Europese podia. Hij speelde vaak met ex-collega's uit de Basie Band, zoals Buck Clayton, de trompetist. En het Franse Black and Blue label koppelde hem aan organisten Wild Bill Davis en Milt Buckner. Zo bevond hij zich aan de soul jazz kant die hij zelf met zijn toegankelijke spel mede gevormd had. Producer Esmond Edwards van Prestige zette tenoristen als Arnette Cobb, Eddie Lockjaw Davis, Gene Emmons en Buddy Tate in een prettige groove-omgeving met hedendaagse moderne jazzmuzikanten. Voor Tate reserveerde die begin jaren 60 een plekje op het sublabel van Prestige Swingville. Je hoorde zojuist al Tate Tate en we gaan verder met Blow Low en Tate's Date met Pat Jenkins op trompet, Eli Robinson trombone, Sadiq Hakim piano, Wendell Marshall op bas en Ossie Johnson op drums. Daarna de Salt Mines van de plaat Groovin' with Tate. Op piano Ronald Bright, gitaar Wally Richardson, bas George Tucker en drums Roy Brooks. Vervolgens Don't Mind If I Do, afkomstig van Buck en Buddy Blow the Blues uit 1961. Naast trompetist Buck Clayton hoor je ook pianist Sir Charles Thompson, bassist Gene Ramey en drummer Gus Johnson. Ten slotte de ballad When I'm Blue, opgenomen in 1967 in Parijs met organist Milt Buckner en drummer Wallace Bishop. Het verscheen op Black and Blue.

Yeah. I shan't dare walk down the street.

Dat was Buddy Tate met Blow Low, The Salt Mines, Don't Mind If I Do en When I'm Blue. We gaan verder met Motown Swing. Tate speelde graag klassiekers van de Basie Band. Motown Swing verscheen op Unbroken in 1970 op MPS met onder andere Nat Peart op piano. Daarna Broadway van het gelijknamige album op Black and Blue uit 1972. Op orgel Wild Bill Davis. Vervolgens de Texas Twister uit 1975. Een compositie van Tate en collega-tenorist Paul Kinichette. En die blaast ook mee. We sluiten af met Blue Creek, ook een compositie van Tate, die als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Je hoort hem hier spelen als gast op de plaat Conversing with the Elders van saxofonist James Carter uit 1996. En dat is echt een heel mooie eerbetoon.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Below the Mason-Dixon Line, een aflevering over soul jazz drummer Ben Dixon. We beginnen met Lou Donaldson en The Spacewalk.

Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op Lunda Lonsens, de Spacewalk. Ben Dixon groeide op in Washington D.C. en Buffalo, New York. Hij begon zijn loopbaan door te spelen met Buck Hill, Shirley Horn en Webster Young. Tijdens een driejarig verblijf in de band van rhythm and blues zanger Lloyd Price ontmoette Dixon de toenmalige pianist John Patton. Dixon overtuigde Patton ervan om orgel te gaan spelen. Zowel Patton als Dixon werden vervolgens begin jaren 60 bij Blue Note geïntroduceerd door alt-saxofonist Lou Donaldson. Daar vormden beide een productieve ritmegroep met gitarist Grant Green, ook al een ontdekking van Donaldson. Je hoort straks een aantal voorbeelden van dit vrij unieke soul jazz trio. Dixon hield daar in 1967 mee op. Pas in 1997 keerde de drummer terug als professioneel muzikant met de Real Jazz Quartet. Dixon's enige plaat als leider is Say Yes to Your Best uit 2000 met medewerking van organist Adam Scone. Stevige hi-hat, rake accenten, stuwende roffels. Twee eenheid met baslijnen van de organist. Dat is in het kort de bijdrage van drummer Ben Dixon. Hij wist als geen ander een soul jazz en orgel jazz band zowel bijeen te houden als te stimuleren. Een schoolvoorbeeld voor de hedendaagse soul jazz drummer. In het komende blok hoor je eerst een aantal tunes met als centrale rol het trio Dixon, Patton, Green. Eerst John Patton met de Silver Meter, een tune van Dixon zelf, die ook componist is van enkele klassieke soul jazz nummers, waaronder de eersteling van deze middag, de Spacewalk. Daarna Our Miss Brooks van tenorsaxofonist Harold Vick. Vervolgens tenorsaxofonist Don Wilkinson met Cooking with Clarence. Welke Clarence de Don bedoelt is onduidelijk, want de hete maaltijd komt toch helemaal op rekening van Dixon, Patton, Green en Wilkinson zelf. Daarna twee tunes waarop Babyface Willett de organist van dienst is. Eerst Grant Green en Miss Anne's Tempo, en als laatste in dit blok Babyface Willett met Whatever Lola Wants.

Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op John Patton's The Silver Meter, Harold Vix, Our Miss Brooks, Don Wilkinson's Cooking with Clarence, Grant Green's Miss Anne's Tempo en Babyface Willits' Whatever Lola Wants. Op gitaar Grant Green. En dan nu het laatste blok van deze drumvriendelijke namiddag. Eerst saxofonist George Braith met Cantaloupe Woman. Daarna Brother Jack McDuff en Mr. Lucky. We eindigen met twee meesters uit de swingperiode, namelijk alt-saxofonist Johnny Rabbit Hodges en organist Wild Bill Davis. Hodges en Davis maakten in de jaren 60 een reeks vrij populaire soul-jazzplaten op Verve. Je hoort hier Wings and Things en een specialiteit van Ben Dixon, het shuffle-ritme.

0: Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op John Braith's Cantaloupe Woman, Brother Jack McDuff's Mr. Lucky en Wings and Things van Johnny Hodges en Wild Bill Davis. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic
1: in albums van Bill Cole en Don Pellen en duo's met Dave Holland. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durken.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je...

luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spit dan ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

U hoorde Don Patterson met Sister Ruth, verschenen op Hip Cake Walk in 1964. Op tenorsaxofoon Booker Irvin, op drums Billy James. Don Patterson is geboren in 1936 in Columbus, Ohio. Hij begon als pianist, maar hij is een van de meest geliefde jazzorganisten op dit moment. Patterson was aanvankelijk sterk beïnvloed door Errol Gardner. Hij zei erover, ik kopieerde zijn solo's, noot voor noot, en het was voordat ik moderne pianisten als Horace Silver, Bud Powell, Ritchie Powell, Bill Evans en Red Garland in de smiezen kreeg. Een van Patterson's talenten is, dan ook als organist, zijn pianistische benadering. Het zien van de grote pionier Jimmy Smith was voor Don Patterson, zoals voor velen trouwens, een openbaring. Andere invloeden zijn van Wild Bill Davies en Johnny Smith. Patterson speelde vanaf begin jaren 60 met onder andere Gene Ammons, Eddie Lockjaw Davis, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Sonny Stitt. En Stitt was een belangrijke mentor voor Patterson. Met Stitt zou hij ook veel opnames maken. En je hoort er in de komende aflevering enkele voorbeelden van. Het overgrote deel van Patterson's muziek werd opgenomen voor het label Prestige. In het komende blok gaan we verder met About Time, dat is een variatie van Patterson, op het modale thema So What van Miles Davis. En ook dit is een samenwerking met de krachtige tenorsaxofonist Booker Irvin en drummer Billy James. Met Billy James uit Pittsburgh vormde Patterson in 1959 een team. En ze speelden samen live en op de platen van Patterson en Sonny Stitt tot en met 1969. Daarna Love Me With All Your Heart uit 1964 met op tenorsaxofoon Booker Irvin, op altsaxofoon Sonny Stitt. Vervolgens Diana, een compositie van Art Pepper, opgenomen in 1966. Op tenorsaxofoon hoort u dan Sonny Stitt en daarna hoort u de ballad Love Letters, ook uit 1966. Met op gitaar Vinnie Carao. Patterson was een bijzonder smaakvolle en dynamische vertolker van ballads. En als laatste in het blok de traditional John Brown's Body. Die staat op de plaat Going Down Home van het label Cadet. Het is in 1963 opgenomen en de eerste opname is dat van Don Patterson als leider. De plaat werd pas in 1966 uitgegeven, dat wel. Op gitaar Paul Whedon en op drums Billy James.

Dat was Don Patterson met About Time. Love Me With All Your Heart, Diana, Love Letters en John Brown's Body. In het laatste blok, de lange blues hip cakewalk. Gedurende zijn loopbaan nam Patterson een serie langzame blues tones op. En kenmerkend zijn Patterson dynamische opbouw van zijn solo's en rijkdom aan ideeën. En dat is nou net het tegenovergestelde van de ontlading die je gemakkelijk, hè, misschien ook al gemakzuchtig, kan bewerkstelligen met het monsterlijke Hammond B3-orgel. Tegelijk is een spel vol bluesgevoel. Hip Cakewalk, het is een klassiek voorbeeld van Patterson's slow blues kunsten. Op tenorsaxofoon hoort u Booker Irvin, alt-saxofoon Leonard Houston en drums vanzelfsprekend Billy James.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: ...gesteld door Louis Tavecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul, Jazz, Groove and Grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenorsaxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charette en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is. We gaan verder met saxofonist Eric Kloss. Don Patterson en drummer Billy James begeleiden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname, 1965 en 66, was de blinde saxofonist slechts 16, 17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 63 en 71 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

Dat waren Eric Kloss en Don Pedersen met You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues. Sonny Stitt en Don Pedersen met Juice is Wild en Soul People. In het laatste blok een aantal voorbeelden van Pedersen's vloeiende bebopstijl. Eerst Apostrophe van Thelonious Monk. Het staat op de plaat Poppin and Burnin uit 1968. Op trompet Howard McGee, als saxofoon Charles McPherson en gitaar Pat Martino. En daarna Air Gin van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Funk You uit 1968. En hier wederom Charles McPherson en Pat Martino. En daarna hoort u de ballad Embraceable You, afkomstig van de plaat Four Dimensions uit 1967. De interactie tussen de kameraden Pedersen en Martino is hier uitzonderlijk verfijnd.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus de Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest. De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vinson. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

Dat was Don Patterson met St. Thomas, Tune Up en Oh Happy Day. Van 1970 tot 1972 verbleef Don Patterson in Gary, Indiana en verdampte de aandacht voor zijn muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij overleden was. Later zou blijken dat hij worstelde met drugsgebruik. Einde van het jaar maakte hij niettemin een comeback. Die leverde twee van zijn allerbeste platen op. The Return of Don Patterson, daarop speelde ook tenorsaxofonist en klarinetist Eddie Daniels mee. Daniels zei over Patterson: hij heeft een geweldig gevoel voor dynamiek, melodische continuïteit en ritme. Van The Return of Don Patterson draaien we Jesse Jackson, Patterson's ode aan de Amerikaanse priester en strijder voor zwarte burgerrechten. Daarna Laurie van Jimmy Garrison. Op sax Eddie Daniels, gitaar Ted Dunbar en drums Freddie Waits. We sluiten af met de titel van deze driedelige serie, de plaat These Are Soulful Days, net als haar voorganger verschenen op Muse. Patterson was een begnadigd balladspeler, hetgeen maar weer eens blijkt uit zijn vertolking van Johnny Mercer en Hoke Carmichael's Skylark. Ten slotte, These Are Soulful Days, de aanstekelijke melodie van Cal Massey, die Patterson en zijn kameraden in het jasje van een swingende shuffle hebben gestoken. Op tenorsax Jimmy Heath, gitaar Pat Martino, drums Albert Heath. Don Patterson overleed in 1988 in Philadelphia.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met De Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige culte sprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC en je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock, maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt, en dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen anno nu, die hebben een ritmesectie en dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer, die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit hetzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan, waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

U luistert naar de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Black is the Color, een aflevering over het platenlabel Black Jazz Records. Black Jazz Records is in 1970 opgericht door pianist Gene Russell en de eigenaar van country en western label Ovation Records, dan heb ik het over Dick Shorey. De naam geeft al een indruk van de missie van Russell en Shorey. Russell wilde namelijk het zwarte aspect van jazz promoten. Het artiestenbestand van Black Jazz Records bestond dan ook louter uit Afro-Amerikaanse muzikanten. Financier en distributeur Dick Shorey, die was overigens blank. Het Black Jazz label produceerde een curieuze mengeling van geëngageerde en spirituele jazz en soul jazz, gericht op de Afro-Amerikaanse bevolking. De meest populaire artiest was pianist-organist Doug Carn. En zijn platen, waarop af en toe zijn vrouw Jean Carn zong, vlogen over de toonbank. In 1974 oversteeg hij zelfs de verkoop van populaire collega-pianisten Dave Brubeck en Ramsey Lewis. Black Jazz Records verzette pionierswerk en is ondanks het geringe aantal van 20 releases een voorbeeld gebleken voor muzikaal ondernemerschap in de zwarte gemeenschap. Het label hield er bovendien in de eerste jaren een bijzondere designstrategie op na, met haar typische zwart-wit hoezen en uniforme plek van de liner notes en line-up. We beginnen met de eigenaar Gene Russell en Listen Here van de plaat New Direction uit 1971. En daarna Bob-pianist Walter Bishop Jr. met twee platen bij Black Jazz uitgebracht. Je hoort Soul Turn Around van de plaat Coral Keys en vervolgens saxofonist Rudolph Johnson met Devon Jean van de plaat Spring Rain. En daarna organist Chester Thompson, die een diepe funk groove neerlegde op de plaat Powerhouse. We draaien van hem Mr. T. Thompson werd later bekend door zijn spel bij Tower of Power en Santana. En als laatste in de blok pianist Henry Franklin met de Skipper van het gelijknamige album uit 1972.

Dat was Gene Russell met Listen Here, Walter Bishop Jr. met Soul Turnaround, Chester Thompson met Mr. T en Henry Franklin met The Skipper. Black Jazz Records hield in 1975 op te bestaan. En Russell ging verder met Aquarian Records, dat minder jazz gerelateerd was. In de jaren 90 werd het label herontdekt en vanaf 2012 startte het Japanse label Snowdog met heruitgaven van de catalogus. En ook gebruikte hip-hop grootheden als Ice Cube en A Tribe Called Quest samples uit de collectie, wat de interesse natuurlijk in het label ook weer aanwakkerde. Enkele voorbeelden waaruit samples gebruikt zijn draaien we in dit blok. Eerst gitarist Calvin Keyes met Aunt Lovey van de plaat Proceed with Caution uit 1974. Daarna keyboardspeler Roland Haynes met Second Wave van het gelijknamige album uit 1975. En uit dat jaar ook Chit Town Team van bassist Cleveland Eaton, die bij zowel Count Basie als Ramsey Lewis speelde.

Dat waren Calvin Keyes met Aunt Lovey, Roland Haynes met Second Wave en Cleveland Eaton met Chittown Theme. In het laatste blok pianist en organist Doc Karn, zoals eerder vermeld, de meest succesvolle artiest van Black Jazz Records. Infant Eyes uit 1971 en Adam's Apple uit 1974 verkochten namelijk geweldig. U hoort van Infant Eyes eerst Little Bee's Poem en daarna zang van Gene Karn. Daarna Doc Karn's uitvoering van Passion Dance van Mac Cortiner. Doc Karn maakte een comeback op het label met New Incentive, Firm Root, en dat was in 2001. Die plaat was een eenmalige revival van Black Jazz Records. En sindsdien hebben Karn en andere collega's als Kevin Keyes, Henry Franklin en Rudolph Johnson ook opgetreden als de Black Jazz All-Stars. Gene Russell overleed in 1981.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits & Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tycho, een track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz No Jazz Radio op de concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznonjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznonjazzradio.nl voor uitzending gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Dus de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jibout Burgers. Tot volgende week. James Zoo.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.

0: En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en hij is overleden in 2011. Zijn moeder was pastor in de kerk en speelde piano en ook zijn vader speelde piano. En die roots van Bryant die zijn terug te horen natuurlijk in zijn stijl. Hij integreerde in zijn moderne jazzstijl gospel-elementen. En in zijn spel is ook blues, boogie-woogie en stride te horen. Begin jaren 50 was Bryant huispianist van de Blue Note Club in Philadelphia. En daar speelde hay onder andere met Lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis en Sonny Rollins. En enkele belangwekkende platen waar Bryant op mee heeft gespeeld zijn Quintet Sextet van Miles Davis, Worktime van Sonny Rollins en Drum Suite van Art Blakey. In 1956 kwam Bryant terecht op het grote label Columbia. Met de openingstune van deze aflevering, Little Susie, scoorde Bryant meteen een hitje. En kort daarop maakte Bryant in Baltimore het losbarsten van de Madison Dance Hype mee. Op aandringen van de producer John Hammond verzon Bryant naar aanleiding van de Madison Dance een tune. En dat werd Madison Time. En wederom had Bryant een hit. En vanaf dat moment zou Bryant zich steeds meer toeleggen op soul jazz. Een van Bryant's eigen composities, Cubano Chant, werd gespeeld op het genoemde Drum Suite album van Art Blakey. We horen hier Bryant's versie van de plaat Con Alma uit 1961. Op bas hoort u Bill Lee en drums Mickey Roker. En daarna het thema van de film Exodus, dat verscheen op Hollywood Jazz Beat uit 1962. Bryant wordt begeleid door het orkest van Richard Wes. Bryant maakte daarna een reeks rhythm en blues getinte platen op het Sue-label. We laten horen Backroom en Shake a Lady uit 1963 en 64.
1: It's Madison time. Hit it.

En dat was Ray Bryant met Medicine Time, Cubano Chant, Exodus, Backroom en Shake a Lady. Midden jaren 60 was Bryant gelieerd aan het Cadet label uit Chicago en hij maakte 3 platen die losjes refereerden aan het thema reizen. De reis op de snelweg of via de trein is natuurlijk bij uitstek een Amerikaans fenomeen en Cadet maakte dan met enig succes te gelden. Het gaat om de platen Gotta Travel On, Lonesome Traveler en Slow Freight. En te voet kom je natuurlijk ook een heel eind. En daarom laten we horen Bryant's versie van These Boots Are Made for Walking van Lee Hazlewood, bekendgemaakt dus door Nancy Sinatra. Op bas Jimmy Roser en op drums Freddie Waits. Dan gaan we nog verder met Bryant's City Tribal Dance van de plaat The Ray Bryant Touch uit 1967. Daarna zijn versie van Painted Black, u kent het natuurlijk van The Rolling Stones. Op de plaat Take a Bryant Step uit 1967 wordt Bryant begeleid door het orkest van Richard Evans.

You heard Ray Bryant met These Boots Are Made for Walking, City Tribal Dance en Painted Black. Vanaf de jaren 70 keerde Bryant weer wat meer terug naar de improvisatie, al bleef dat natuurlijk niet zonder de typische dosis blues. We draaien Hot Turkey, dat op de gelijknamige plaat op Black & Blue verscheen in 1975. Hot Turkey is dezelfde melodie als Bryant's tune Cold Turkey en het is een variatie op Jumpin' with Symphony Sid. Op bas Major Holly en drums Panama Francis. Daarna hoort u Lil Darlin uit 1976, dat verscheen op de debuutplaat van Bryant op Pablo en die titel van die debuutplaat was Here's Ray Bryant. Op bas George Duvivier en drums Grady Tate. Dan gaan we verder met Bryant's Stick With It van de plaat All Blues uit 1978. En ook daar Grady Tate op drums en op bas Sam Jones dit keer. En als laatste in deze uitzending Nickel Whistle. De voormalige manager van Ray Brown vertelde onze programmamaker onlangs dat Ray Brown na 40 jaar vriendschap eindelijk eens een plaat met Bryant wilde opnemen. Probleem was dat Bryant nogal lui was en steeds dezelfde liedjes speelde. Op advies van de manager kwam Brown met repertoire en arrangementen en het had een geslaagd resultaat met Double RB uit 1995. U hoort Nickel Whistle op drums, Louis Nash, bas Ray Brown, piano Ray Bryant.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linde. Vandaag geluiden uit de supermarkt. Een portret van organist Hank Marr. We beginnen met No Rough Stuff.

Je hoorde Hank Marr met No Rough Stuff op tenorsaxofoon Rusty Bryant. Hank Marr, geboren in Columbus, Ohio in 1927, is vooral bekend van het hitje The Greasy Spoon. De blueslick was zo'n typische jukebox single uit de jaren 50 en 60. Net als bijvoorbeeld Honky Tonk van Bill Doggett of Slow Walk van Syl Austin. Het fenomeen jukebox was alom aanwezig in de bars en clubs in de zwarte gemeenschap. Ook werden singeltjes gewoonweg bij de kapper verkocht. Tussen het feun erdoor ging The Greasy Spoon, verschenen op het King Label van St. Nathan uit Cincinnati, Ohio, dus geregeld over de toonbank. Marr toerde in het zogenaamde Chitlin Circuit, de keten van bars en clubs dat entertainment aanbood aan de Afro-Amerikaanse liefhebber in de nog deels gesegregeerde Verenigde Staten. Chitlins is het bij Afro-Amerikanen populaire gerecht van gebakken orgaanvlees van varken of rund. Marr speelde in de jaren 60 met de gitaristen Freddie King, Wilbert Longmire en Floyd Smith. Hij werd vaak begeleid door de ronkende sax van de eerder genoemde Rusty Bryant. Je hoort Bryant ook weer meeblazen op de volgende reeks tunes. Eerst Marr's hit The Greasy Spoon, daarna het gospelachtige Sweet Nancy, vervolgens Marsa Nova en Marr's ballad I Remember New York. Ten slotte die Out Crowd, dat voor de verandering niet op King en zijn zusterlabel Pharrell verscheen, maar op het label Wingate.

0: Dat is Henk Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsa Nova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op de tenorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

En dat was Hank Marr met One O'Clock Jump, Just Friends, Hank's Idea en The Marketplace en Smothered Soul. Na de jaren 60 opereerde Marr meer in de luwte, voornamelijk in zijn geboorteplaats Columbus, Ohio. Marr was ook docent en arrangeur. Hij maakte nog wel een handjevol platen in de jaren 90. We draaien Jim Dog van de plaat It's About Time uit 1995. En tenslotte de gospelklassieker Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.